0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3rde set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint. Hij overleeft in de 4e set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemorgen. De provincie Utrecht verwacht dat ze OV-bedrijf Transdev nog meer boetes gaat opleggen voor grote problemen met het busvervoer in de regio. Het bedrijf heeft al verschillende boetes ontvangen en waarschijnlijk volgen er dus nog meer. Ze krijgen die boetes omdat er nog altijd te veel problemen zijn met het busvervoer in de stad Utrecht en daaromheen. Waarschijnlijk loopt de teller op tot boven de 2 miljoen euro. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli-Vredenburg en Hoog-Catharijnen. Daar is het zebrapad nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkte volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuw zusterpark. In Utrecht is Stek Buiten aan de Gageldijk uitgeroepen tot het 21ste zusterpark. Eerder waren er ook al parken in Utrecht, maar ook in Amersfoort en Veenendaal. Stek werkt aan een groene verbinding tussen de wijk Overvecht en het Noorderpark. Dat stuk groen moet de komende jaren verder worden ontwikkeld. Om 2:00 vanmiddag speelt FC Utrecht de laatste 26 minuten tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag werd de wedstrijd gestaakt door ongeregeldheden op de tribune. Er werd eerst met vuurwerk en later met bekers gegooid. FC Utrecht heeft intussen meerdere stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd is vanmiddag zonder publiek. Utrecht staat achter, het is 1-3. Het weer dan, veel bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden.
3: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Anton, hyperventilatie, dinsdag 8 september. Je bent meer dan welkom bij Bingo FM. Met eerst 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en heel veel lekkere muziek.

Yves Berendsen en droom je over mij vannacht. Hallo, een hele goede morgen en welkom bij Bingo FM. Fijn dat je erbij bent. Het is herfstig vandaag. Gisteren was het hartstikke lekker warm. En vandaag gaan we regenbuien krijgen. En we gaan wel kijken wat het gaat worden in Utrecht ook. Een graadje of 18 wordt er voorspeld. En het kan nog wel eens als het vanmiddag gaat regenen. Zo'n 16 graden worden. Dus een beetje fris. En dan moet je toch met z'n allen weer aan wennen. Morgen gaat ook nog eens een keer waaien met windkracht 4. En dan zijn de stakingen er ook. Hè. Maar goed. Vandaag een neerslagkans van 95%. Dat betekent dus echt dat je je parapluutje mee moet nemen. Ik raad het je aan. Kijk maar even wat er gaat gebeuren. En hier en daar buien. Dat gaat betekenen dat er echt wel heel veel buien zijn. Dan komt het eigenlijk wel een beetje om neer. Ach ja, gaat wel meemaken. Het is dinsdag en de hoogste tijd voor even een overzicht van wat er aan de hand is op dit moment op de wegen. Kom je naar Utrecht rijden, dan kom je nog zo'n 3 kilometer file tegen. Tot en met Waardenburg valt op zich wel mee, hoor. De A12 Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. Dan de A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Andere kant op de A27. 7 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En dan heb ik nog Utrecht Amersfoort. Meestal staat er vanaf Den Dolder in de bocht file. Maar op dit moment staat 3 kilometer. File tussen Soesterberg en de afrit Maren op de A28. Hou er een beetje rekening mee. Dan heb ik zo'n beetje alle files wel gehad. En wens ik je ongelooflijk veel plezier met de muziek van Bingo. Zoals dit liedje, Zoe Levi in Snelle.

Ik zing Sobelify en snelle hoodie hier bij Bingo FM. Ik heb een bizar verhaal over het West Nijl-virus. Want in de provincie Utrecht zijn de afgelopen tijd meerdere besmettingen met het West Nijl-virus gemeld. En de komende weken is het nog gewoon muggentijd. En de GGD regio Utrecht die vraagt extra aandacht voor het voorkomen van muggenbeten. Niet in paniek raken hoor. De kans om besmet te raken en ziekte worden is heel klein. Willen mensen vooral meegeven dat ze zelf eenvoudige dingen kunnen doen om muggenbeten te verkleinen. Nou, ik had er gisteren nog één in mijn slaapkamer. Ik werd gek. Voor oudere mensen met een verminderde afweer is het extra goed om erop te letten, zegt Hajj Mohammed. Hij is arts infectieziektebestrijding bij de GGD. En wat kun je nou doen om die muggenbeten te voorkomen? Ja, dan gaan we. Kleding te dragen die de huid zoveel mogelijk bedekt. Horen voor de ramen en deuren plaatsen. Nee, heb ik niet. Ik gooi gewoon mijn ramen open. Een muggenwerend middel gebruiken en onder een klamboe slapen. Ja, dat is ook zo'n ding. En stilstaand water rond je huis voorkomen. Dat is wel belangrijk. Leeg bijvoorbeeld wekelijkse schoteltjes onder bloempotten. Giet eens een andere bakje met water. En dek regentonnen goed af. Daar leggen de muggen hun eitjes in. Hè. Dat zie je ook. Tenminste, ik heb dat vaak meegemaakt. Ik dacht, zo hé, wat zitten hier een hoop muggenlarven in. Nou ja. Het West Nijl-virus komt voor bij vogels. Muggen kunnen het virus krijgen wanneer ze een besmette vogel bijten. En via die beet kunnen mensen het ook krijgen. En ook andere dieren, want wij zijn nou eenmaal dieren met verstand, heb ik kunnen schrijven. Ja, dieren hebben ook verstand, daar ben ik echt van overtuigd. De meeste mensen die besmet raken krijgen dingen zoals griepachtige klachten, koorts, hoofdpijn of spierpijn. Kijk een beetje uit, hè. Zo, Pascal Redeker dacht, ik ga lekker zingen over een badkamerkraan. Nou, het gelijk. Goedemorgen.

Roxy Dekker en Loser Losers zijn zeker geen mensen die meehelpen in het ziekenhuis. Meehelpen in het ziekenhuis, ja. Het Antonius die kan op de verpleegafdeling je meer patiënten helpen met hetzelfde aantal verpleegkundigen. Dat blijkt uit ervaring met een nieuwe manier van werken die een jaar geleden op alle verpleegafdelingen is ingevoerd. Ik heb het er toen ook nog over gehad. Patiënten doen meer zelf namelijk. En naasten die helpen vaker mee. En digitale middelen die ondersteunen patiënten en de zorgverleners. En de kwaliteit van de zorg en het werkplezier blijven daarbij behouden. Nou, steeds meer mensen hebben zorg nodig, dat is bekend. En terwijl het aantal zorgprofessionals niet even snel groeit. En daarom zoekt het Sint Antonius naar manieren om de zorg toegankelijk te houden. En deze aanpak is daar een voorbeeld van. Nou, waar gaat het dan over? Nou, het gaat om zelf wassen en aankleden van patiënten, uit bed komen, eten, drinken pakken, daarnaast te kunnen helpen. De mantelzorgers eigenlijk in het ziekenhuis. Ja, in het buitenland is het doodnormaal, maar in Nederland niet. Naast te kunnen helpen bij de persoonlijke verzorging, het bed opmaken of het bewegen. En wat iemand zelf kan doen of een naaste kan overnemen, dat verschilt per patiënt natuurlijk en is altijd vrijwillig, dat wel. Op de telefoon of tablet kunnen patiënten daarnaast van mijn opname gebruik maken. Dat is een onderdeel van mijn Antonius. En zelf informatie over een opname en behandelingen bekijken. Nou ja, dat is een pakket wat op dit moment wordt toegepast. En daardoor kunnen meer mensen worden verzorgd met minder verpleegkundigen. Daar komt het eigenlijk niet op neer. De vraag is niet of we moeten veranderen, maar hoe we ervoor zorgen dat we ook over 10 of 15 jaar genoeg zorg blijven bieden, zegt Gerbrecht van der Meulen, voorheen verpleegkundige en nu projectleider van de Nieuwe Werkwijze. Je kunt het allemaal teruglezen op utrecht.nieuws.nl, dit hele verhaal. En ik vind het eigenlijk heel opmerkelijk. Ik denk, ik vertel het maar eens even. En nogmaals, in het buitenland is het heel normaal dat je, als je in het ziekenhuis bent, van je familie te eten krijgt. Tenminste, dat is wat ik weet. Sommige mensen zullen ook zeggen, nou ja. Aan de andere kant, het kan. En dat is toch wel heel bijzonder. En het is nogmaals vrijwillig. Dit is Paula Eduard. Ik wil jou.

Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg. Ik mag haar verschrikkelijk graag. Vanaf het begin van haar carrière hebben we altijd een enorme klik gehad. Samantha en ik. En gewoon altijd zitten lachen. Leuk mens. Samen met haar vriendin kwam ze altijd langs in diverse programma's. En dan was ik altijd lekker met haar aan kwallen. En uiteindelijk heeft ze een aantal liedjes mogen opnemen van de stal van Gerard Joling. En daar is ze mee doorgebroken. Zitten ietsje minder op tv. Er was in één keer heel veel kritiek op de heel veel raar genoeg. Dat kan gebeuren, joh. Sherry-Anne die had de bingo-schijf Niets is alleen. Met dat liedje gaan we richting... Ja, dat is ook alweer een paar weken geleden. Gaan we richting het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij terug. Ik heb zo'n klassieketje weer. Oh, hij is zo leuk. Ja, echt uit mijn jeugd. Nou ja, dat hoor je zo.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
9: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
10: Bingo FM met het regionieuws.
11: Goedemorgen. De provincie Utrecht verwacht dat ze OV-bedrijf Transdev nog meer boetes gaat opleggen voor grote problemen met het busvervoer in de regio. Het bedrijf heeft al verschillende boetes ontvangen en waarschijnlijk volgen er dus nog meer. Ze krijgen die boetes omdat er nog altijd te veel problemen zijn met het busvervoer in de stad Utrecht en daaromheen. Waarschijnlijk loopt de teller op tot boven de 2 miljoen euro. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli-Vredenburg en Hoog-Catharijnen. Daar is het zebrapad nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkte volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuw zusterpark. In Utrecht is Stek Buiten aan de Gageldijk uitgeroepen tot het 21ste zusterpark. Eerder waren er ook al parken in Utrecht, maar ook in Amersfoort en Veenendaal. Stek werkt aan een groene verbinding tussen de wijk Overvecht en het Noorderpark. Dat stuk groen moet de komende jaren verder worden ontwikkeld. Om 2:00 vanmiddag speelt FC Utrecht de laatste 26 minuten tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag werd de wedstrijd gestaakt door ongeregeldheden op de tribune. Er werd eerst met vuurwerk en later met bekers gegooid. FC Utrecht heeft intussen meerdere stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd is vanmiddag zonder publiek. Utrecht staat achter, het is 1-3. Het weer dan, veel bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden.
7: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
9: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
10: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, nog gecoverd door Jolande Zomer, maar ook door Bonnie Sinclair. En die maakte daar een wat modernere versie van. Maar dit was de eerste feministische golf. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Connie van der Bos, ik ben gelukkig zonder jou de groeten. Met al die kerels, daar kwam het een beetje op neer. En Connie van der Bos was ook een vrijgevochten dame. En een hele bijzondere zangeres. Een geweldige zangeres met een hele eigen carrière. Ze heeft nog jarenlang ook radio gepresenteerd. Een collega van mij eigenlijk op Radio M. Dat heeft ze in de jaren 90 vooral heel erg gedaan. Connie van der Bos overleden op een gegeven moment. En haar laatste weken is ze verzorgd door Benny Nijman. Wist je dat? Waarschijnlijk niet. Maar echt waar. Door Benny Nijman en zijn man. Connie van der Bos, ik ben gelukkig zonder jou. Zo'n liedje waar ik altijd blij van word. Net na 8:30. Een liedje uit het grijze verleden. Ik heb Robert van Ebert voor je. Zandloopster. Ik heb Dave Dekker. Papa's geld. Maar ik begin met Suzanne Freek. Slapeloosheid. Is er verkeer? Hoor je dat ook van me?

Suzanne Freek en slapeloosheid, nou, daar heb je gelukkig geen last van. Even kijken naar de situatie op de weg. Kom je naar Utrecht rijden, kom je wat files tegen tot en met Geldermals. Ongeveer een kilometer of 7. Vanuit Zethoogenbos richting Utrecht. Dan de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoosten kom je 8 kilometer in de file als je naar Amsterdam wil rijden. Dan heb ik de A27. Daar staat 7 kilometer file. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunette, andersom niks aan de hand. Dus dat is hartstikke fijn. En dat zijn de files op dit moment. Het valt allemaal reuze mee op deze dinsdag. Dat is hartstikke fijn. Hoe het morgen gaat worden, ik heb geen idee. Met al die stakingen zou het wel wat drukker op de weg kunnen zijn. Hier is Dave Dekker, nieuwe single, Papa's Geld.

0: vandaag.
1: Robert van Emmet en Sam Loops. De auto is voor veel mensen een fijne plek voor een goed gesprek. Er is op YouTube nu een podcastserie, Meester Jules brengt thuis. En leerlingen van het speciaal onderwijs, die worden vaak apart opgehaald en ook gebracht naar school. Nou, Jules Acampo die haalt de kinderen van school en brengt ze ook thuis. En ondertussen praten ze over van alles en nog wat. En Jules zegt, ja, veel mensen krijgen een lach op hun gezicht als ze mijn auto zien. Het is een auto waar hij met inmiddels 4 leerlingen een aflevering heeft gemaakt voor zijn YouTube en podcastserie. Kinderen in speciaal onderwijs zijn vaak minder zichtbaar, zegt hij. En ze gaan naar scholen waar mensen niet komen als ze er niet mee te maken hebben. Nou, hij werkte de afgelopen jaren op een school, bijvoorbeeld in Zeist. Daar leerden daar kinderen kennen. En hij vindt het belangrijk dat meer mensen hun verhaal horen. Die kinderen komen uit de hele provincie Utrecht, ook uit de stad Utrecht. En hij zegt, ja, soms wordt de term probleemkind gebruikt, maar ik vind het hartstikke fout. Jules legt uit dat hij bedoelt dat er factoren zijn waar het kind vaak niets aan kan doen en die ervoor zorgen dat kinderen in speciaal onderwijs terechtkomen. En hij ondervraagt die kids en dat is hartstikke leuk. Nou ja, Jules zegt, ik wil niet zeggen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan, maar inzicht geven in hoe kinderen hun wereld zien, dat is toch heel bijzonder eigenlijk. En mensen met een onbezorgde jeugd zouden zich goed moeten beseffen dat ze daarmee geluk hebben. Jules die zegt, nou ja, ik werk op dit moment niet meer in speciaal onderwijs, maar hij sluit niet uit ooit in dat onderwijs terug te keren. Hij rijdt dus de kids rond en zo praat hij dan een beetje in de auto met die kinderen.
2: Hey, hoe was het op school vandaag, jongen?
3: Goed.
2: Ja?
3: Nou, begreep me echt de taal niet.
2: En wat was jouw rol in die ruzies dan? Was je boos?
3: Ja, gewoon niet luisteren. En ook gewoon omdat ze een ruzie maken, probeer ik dat te stoppen.
4: De serie heeft nog maar 4 afleveringen, maar dat worden er hopelijk meer. De reacties zijn positief.
2: Ouders die echt het probleem bij hun kind herkennen en zeggen van joh, dit helpt om ook het perspectief van het kind te horen. Dus ja, daarmee verwezenlijk wel mijn eigen doel. En ja, dat voelt natuurlijk fijn en waardevol.
1: Ja, nou, dat begrijp ik ook wel. Het is te vinden op YouTube en het is vaak zijn het kinderen met autisme, ADHD, hechtingsproblematiek of moeilijk opvoedbare kinderen. Op YouTube te vinden, Meester Jules brengt thuis en je kunt het ook vinden op de pagina van Bingo FM. Goed initiatief hoor, want alle kinderen hebben recht op en een leuk leven en leuk onderwijs. En dat is een beetje serieus. Hier is de dijk, slow motion.

Danny Vroeger, toch een tijd geleden dat ik hem gesproken heb. Danny en Mickey van Wijk en Knipperlicht en daarvoor De Dijk en Slow Motion. We gaan het nieuws van 9 uur. Daarna ben ik nog een uurtje bij je terug met de ochtendshow. En Lange Frans en Anita Meijer. Ja, die combinatie is eigenlijk heel bijzonder. Ze hebben dit liedje opgenomen. Wat tell

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, jij en ik zijn één Jeroen van der Boom uit zijn hele succesvolle periode. Dinsdag 8 september 2026. Goedemorgen. Met nog een uurtje informatie uit je eigen stad en heel veel lekkere muziek. Hier is Samuel Welton mee te beginnen.

Het valt allemaal mee met de situatie op de weg. Goedemorgen trouwens, Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Woerden. En de A27, daar staat 7 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Voor de rest is er eigenlijk heel weinig aan de hand vandaag. Lekker hoor. Misschien een beetje een voorbereiding op die staking. Vanmorgen zou het zo kunnen. Hier is Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Nou, die zijn een beetje aan het einde gekomen, hè, na vandaag. Aankomende zaterdag is alweer de 40ste editie van de Open Monumentendag Utrecht. En naast de openstelling van 87 monumenten door de hele gemeente staan er ook zo'n 120 activiteiten op het programma. Van rondleidingen, concerten, tentoonstellingen tot workshops en bijzondere wandel- en fietsroutes. Je moet het maar leuk vinden. En je kunt dat gewoon doen. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur aankomende zaterdag is er van alles te doen. En het is bijvoorbeeld de bekende iconen zoals de Domtoren, de Domkerk, Bibliotheek. Maar ook plekken waar je normaal niet zomaar kunt komen, zoals begraafplaatsen Soesterbergen en Kovelswaarden, buurtcentrum in Muscaton. Dat is een oerlelijk ding, lunetten, maar dat is tegenwoordig een rijksmonument. De Ridderlijke Duitse Orde, Baleien van Utrecht kun je bekijken. En de Rietveldwoning aan de Erasmuslaan. En het Rioolgemaal, Kardinaal de Jongweg. Dat is allemaal open. Het zijn allemaal open monumenten. En de Open Monumentendag, dat is dus te gek. En aankomende zaterdag. Alle informatie www.openmonumentendagutrecht.nl. www.openmonumentendagutrecht.nl. Hier zijn Suzanne Freek.

0: Carol Sanchez en I Only Want To Be With You. Leuk hoor, Machar heeft die gemaakt. De gemeente Utrecht heeft een mooi filmpje over badhuizen op hun pagina gezet. Je ziet het ook op Facebook. Badhuizen, dat waren vroeger de plekken om je te wassen en elkaar te ontmoeten. En af en toe zag dat er heel mooi uit en af en toe zag dat er heel lelijk uit. Ik ken verhalen. Herman van Veen heeft er ook over geschreven dat hij voor het eerst de piemel van zijn vader zag in het badhuis en dat soort ervaringen. Ja, ik heb altijd in de tuil gestaan hier in Zuilen, dus ik heb dat nooit meegemaakt. Maar mensen in de binnenstad, die maakten gebruik van de badhuizen. En vandaag hebben deze historische plekken een hele andere functie. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Ze brengen mensen samen. Al dus een tekstje op de pagina van de gemeente Utrecht. Het is hartstikke mooi om te zien hoe dat eruit ziet en hoe het eruit zag. Er waren echt betegelde ruimtes en daar mocht je dan gebruik van mij. Heel veel mensen van mijn generatie en daarvoor hebben gebruik van mij, hebben gebruik gemaakt van het badhuis. En dat verdween omdat steeds meer mensen, toen ik op de lagere school zat, gingen bijvoorbeeld een heleboel mensen naar Overvecht. Omdat daar een douche vanzelfsprekend bij was. Nou, dat is dus langzamerhand allemaal verdwenen, die badhuizen. En die hebben een nieuwe functie. Daar gaat het hele filmpje
1: badhuizen, als die aan het Willem van Noordplein of de Kanaalstraat. Ja. Misschien ken je de plekken wel. Hier ging je rond 1900 naartoe om jezelf te wassen en om elkaar te ontmoeten. De Nederlandse overheid stimuleerde het gebruik van badhuizen om de hygiëne te verbeteren en om ziektes te helpen voorkomen. Maar toen steeds meer huizen een eigen badkamer kregen, werden de badhuizen overbodig. Maar de gebouwen bleven en kregen een nieuw leven. Aan de Kanaalstraat veranderde een voormalig badhuis in de jaren 80 in een moskee. Inmiddels vind je er nu een boekenbar en café. Aan de Beeldstraat, waar nu Ozebi zit, kon je vroeger niet alleen terecht voor een bad, maar ook voor zwemlessen en zwemdiploma's. Tegenwoordig kan je er poelen, snoekeren en darten. Ja. Maar het leuke is dat de sporen van het badhuis nog goed zichtbaar zijn. Ook het badhuis aan het Willem van Noordplein kreeg een nieuwe bestemming. Nadat het in 1994 zijn deuren sloot, werd het een kantoor voor 3 decennia. Nu is het een restaurant. En als je goed kijkt, zie je nog steeds verwijzingen naar die tijd dat hier dagelijks badgasten over de vloer kwamen.
0: Ja, en ik heb er wel eens zitten eten in het Willem van Noordplein. En 94 pas dicht, moet je nagaan, joh. Dus de badhuizen hebben nog heel lang functie gehad voor mensen. Badhuizen, ja, een echt Utrechts woord, badhuis. Hoeveel mensen zijn daar wel niet geweest? Ze zijn allemaal niet meer in gebruik. Die functie die bestaat niet meer. Maar er zijn nu andere functies voor gevonden. Nogmaals, het hele filmpje kun je zien met prachtige beelden van al die badhuizen op de pagina van Facebook van de gemeente Utrecht. Die deze week weer gaat beginnen met vergaderen. Hier is het je kot. Ik kan echt zonder jou in de gemeente.

Ja, twee bieren en een paar vleugels, hè. Kroeg in de hemel. Als je verliefd op een jongen bent, dat zegt Monique Smit. Nou, wat dan? Met dit liedje gaan we richting nieuws van 9:30. Tot zo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De provincie Utrecht verwacht dat ze OV-bedrijf Transdev nog meer boetes gaat opleggen voor grote problemen met het busvervoer in de regio. Het bedrijf heeft al verschillende boetes ontvangen en waarschijnlijk volgen er dus nog meer. Ze krijgen die boetes omdat er nog altijd te veel problemen zijn met het busvervoer in de stad Utrecht en daaromheen. Waarschijnlijk loopt de teller op tot boven de 2 miljoen euro. Het is weer veranderd op een van de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli-Vredenburg en Hoog-Catharijnen. Daar is het zebrapad nu weggehaald. Eerder was hij doorgetrokken, maar dat werkte volgens de gemeente niet. Niemand wist waar hij aan toe was. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuw zusterpark. In Utrecht is Stek Buiten aan de Gageldijk uitgeroepen tot het 21ste zusterpark. Eerder waren er ook al parken in Utrecht, maar ook in Amersfoort en Veenendaal. Stek werkt aan een groene verbinding tussen de wijk Overvecht en het Noorderpark. Dat stuk groen moet de komende jaren verder worden ontwikkeld. Om 2:00 vanmiddag speelt FC Utrecht de laatste 26 minuten tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag werd de wedstrijd gestaakt door ongeregeldheden op de tribune. Er werd eerst met vuurwerk en later met bekers gegooid. FC Utrecht heeft intussen meerdere stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd is vanmiddag zonder publiek. Utrecht staat achter, het is 1-3. Het weer dan, veel bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

uit Tilburg, de jongens van Abel en onderweg. Als je onderweg bent, hou een beetje rekening met hier en daar een bui. Het gaat niet heel erg koud worden, maar ook niet heel erg warm. Gisteren was het nog bloedje heet, tenminste lekker, zo rond de middag. Maar vandaag gaan we maar de 19 graden aan tikken. Dat is echt even wennen hoor. Zuidwestenwind 2, dus dat is niet heel erg keihard. Maar er wordt wel een millimetertje of 7 regen voorspeld. Morgen dan wordt het 17 graden en dan staat er een westenwindje. En dan wordt het maar een graadje of 3. Ja, en donderdag en vrijdag wordt er ook maar 19 graden voorspeld. Komt er dan nog een Indian Summer? Nou, volgens een heleboel. En Indian Summer, je weet wat dat is, hè? Nog een opleving van de zomer. Een heleboel mensen zijn daar heel druk mee. En volgens een aantal weergoden gaat dat ook echt gebeuren. Ben benieuwd te horen, maar dat zou dan zo rond de 20ste moeten plaatsvinden. Nu wordt er aangegeven dat we gewoon deze temperatuur een beetje houden. Dus deze temperatuur zal rond de 19 à 20 graden de komende weken. Ik ben benieuwd. Ik hou je ervan op de hoogte in ieder geval. Is er verkeer, dan hoor je dat van me. Ik heb lekkere muziek. Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend. Sterk spullen. Jet van der Steen, nieuwe zangeres, designertas. Hou er in de gaten, deze dame. En René Kast, daar begin ik mee. Helaas, hij is er niet meer. Een tijd geleden dat hij met zo'n sneeuwstorm is... die bij mij toen hier in huis komen schuilen. Want hij stond op Centraal Station Utrecht. Hij zei, de enige die ik ken in Utrecht, dat ben jij voor het. Dus hij helemaal komen lopen en zuilen. En dat was knap. En uiteindelijk is hij toch nog opgehaald. Ach man, ik heb zo gelachen altijd met René. Helaas is er niet meer. Super gave tijd, dat begint.

0: En er zijn allerlei bijzondere oude filmbeelden te vinden van Utrecht. Wekelijks is er een kijktip bij de Duik. En dit keer blokken in Utrecht over het studentenleven in Utrecht in de jaren 90 van de vorige eeuw. En dat is alweer een tijd geleden, hoor. Serie een onderdeel van het jongerenprogramma TV Nomaden, waar Jeroen Bischoff en zijn ploeg op zoek ging naar niet alledaagse gebeurtenissen. Nou, de serie bestaat uit 3 afleveringen over Utrecht. Eerstejaarsstudenten werden gevolgd en in de Domstad zie hoe ze leren kennen, hoe ze zich vermaken en wat er van het nachtleven allemaal gebeurde. Dit gaat over een Lustrum-optocht, een klein stukje. Ik laat je even horen hoe dat klinkt. Dat zit in aflevering 1. Erg grappig, hoor.
1: De Lustrum-optocht gaat beginnen.
2: Wat houdt dat in?
1: Het is 105 jaar Veritas, dus de studentenvereniging. 21ste Lustrum. En daar... Ja, ik weet niet helemaal wat het inhoudt. Het is nog een beetje geheim, maar om 7:15 gaan we verzamelen. En dan optocht door de, ja, door de stad. En dan daarna spektakel, alles, moeten we maar zien. Hé, hey, Tom! Nou, wat? Ga ik bij jou slapen nou? Boom.
0: Ik kan het orkestje niet zo gauw zien. Erin en eruit, ik denk een... Ja, toch meer een dwaalorkest dit.
1: Fantastisch. Ja, heel, heel, heel. Nu Lustrum, dus iedereen is hier op stap. Timt hier wat even, maar heel goed.
2: We hebben wel wat vrienden gemaakt.
1: Zeker, Tom. En
2: ja, wat de vrouw betreft.
1: Ja, dat zit wel snor.
2: Dat is wel snor.
1: Wil je even niet scheren en dan...
0: Een hele andere tijd, hè, de jaren 90. Een complete optocht met een orkestje en meisjes met fakkels. Ja, het ziet er allemaal heel grappig uit. Belt en Geluid, die heeft... alle opnamen die ooit gemaakt zijn door de Nederlandse TV... landelijk op de schatkamer afgestuurd. En die schatkamer zit vol met dit soort dingen. De Duik geeft af en toe een tip erover. Ik vind het erg leuk om te zien als je zo naar Utrecht kijkt. In de jaren 90 was een hele andere tijd dan nu. We gaan nog verder terug in de tijd met Peter Koelewijn. Kom van het dak af.
3: Hey!

0: ze moeten boven nog even wachten. Wesley Bronkhorst was meteen ook het einde van de ochtendshow voor deze dinsdag de 8e september. Ik wens je een hele fijne dag. Ga lekkere dingen doen die je wil. En hou Bingo FM aan. Zo John Schaap, daarna onze eigen Henry. Dan is het tijd voor Lawrence en dan is Kevin er weer. Ik heb nog één liedje voor je, Tino Martin en Anouk. Voor je het weet en ik wens je een hele fijne dag.
1: Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel.
0: Ja, voor je het weet ben ik er weer. Hè. Morgen tussen 8 en 10. En voor

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen. In de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Walter Kroes heeft een goede instelling die ik ook heb. Hij haalt alles uit het leven. En daarom plukken we de dag

nee, vroeger. Ik heb je lief. Een prachtig liedje dat hij produceerde in de tijd dat ook de grote hit Daar sta je dan in de parade stond. Hij deed dit samen met Emiel Hartkamp.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Een stadsbus staat al uren vast in de wijk Hoograven. Daar kan de chauffeur de bocht niet nemen door een verkeerd geparkeerde auto. De politie staat erbij, maar de eigenaar van de auto is nog niet terecht. Verkeer kan er inmiddels weer langs, maar de bus kan nog niet weg. Volgens betrokkenen is het probleem niet nieuw. Vaker zouden auto's zo geparkeerd worden dat de doorgang van een bus wordt belemmerd. Nog meer busproblemen. De provincie Utrecht verwacht dat OV-bedrijf Transdev nog meer boetes zal krijgen. En dat heeft te maken met de grote problemen met het busvervoer in Utrecht en omgeving. Die zijn nog steeds niet opgelost. Eerder werden ook al boetes gegeven door de provincie omdat er veel rituitval en vertraging is. Vorig jaar december nam Transdev het bus- en tramvervoer over. De boetes die dreigen op te lopen tot meer dan 2 miljoen euro in totaal. De Universiteit Utrecht heeft lesmateriaal gemaakt over spionage, sabotage en cyberaanvallen. Utrechtse onderzoekers leggen jongeren uit hoe een schaduwoorlog werkt. Docenten krijgen kant-en-klare lessen voor de basisschool, middelbare school en het MBO. De regio is eraan overleden. De Universiteit Utrecht heeft lesmateriaal gemaakt over spionage, sabotage en cyberaanvallen. Utrechtse onderzoekers leggen jongeren uit hoe een schaduwoorlog werkt. Docenten krijgen kant-en-klare lessen voor de basisschool, middelbare school, het MBO en HBO. En scholen kunnen dat gratis ophalen bij de universiteit. Het weer bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. Maar als het regent, dan is het wel een stukje koeler.
4: Schaap met John Schaap.

relax muziek. Django Bache, de Bachata Bailando. Ik hou van de radio. Stef Boshoek. Daar worden zijn liedjes gedraaid op Bingo FM. Je hoort hem zo. Ik heb hem op de playlist gezet met een van mijn favorieten van de zang. Kimberly Fransens maakte een uitvoering van de Wesley Bronkhorst hit Trots op jou. En ook die ga ik voor je draaien. En dit is een geweldig liedje van Numidia.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

40 jaar is Frans Bauer al een populair artiest. 40 jaar samen met jou moet natuurlijk gevierd worden. En dat doet Frans ook op 9 en 10 april volgend jaar in Ahoy. Frans hangt daar de slingers op, samen met zijn fans. Voor het nieuws is dit een mooi liedje van Dana Winner.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

ligt lang uit. Ja, zoals hij het dan zingt. Even een rustpunt in dit programma. Hier is een mooi liedje van Raccoon. Geef je hart niet zomaar weg.

niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Nederlandse hits op Bingo FM. Na het regio nieuws van 11:30.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Een stadsbus heeft vanmorgen uren vastgestaan in de wijk Hoograven door een verkeerd geparkeerde auto. De eigenaar van die auto was niet te vinden en de buschauffeur kon de bocht niet maken bij het Kastelenplantsoen. Andere bussen moesten een andere route nemen. Volgens buurtbewoners zijn er vaker problemen met lijnbussen door fout geparkeerde auto's. Een sleepwagen heeft de auto weggehaald. De vogelopvang in Utrecht heeft het druk door het West-Nijl-virus. Dagelijks komen er zieke vogels binnen. Vooral kraaien, kuikens en eksters. En het kan snel gaan, zien ze bij de opvang.
6: Dat is een van de kenmerken van de West-Nijl-virus. Dat ze opeens plotsklap dood kunnen gaan. En ik moet zeggen dat ik met de ekster die ik hier heel moeilijk zie doen. Die heeft ongecoördineerd gedrag. Hij heeft neurologische verschijnselen. Hij is instabiel. Die gun ik, om eerlijk te zeggen, euthanasie. Want ik een lijdensweg.
5: Het virus wordt door muggen overgebracht. Die muggen kunnen dat overbrengen, ook op mensen. In onze provincie zijn al meerdere mensen besmet geraakt. Een man uit de regio is eraan overleden. De Universiteit Utrecht heeft lesmateriaal gemaakt over spionage, sabotage en cyberaanvallen. Utrechtse onderzoekers leggen jongeren uit hoe een schaduwoorlog werkt. Docenten krijgen kant-en-klare lessen voor de basisschool, middelbare school, het mbo en hbo. En scholen kunnen dat gratis ophalen bij de universiteit. Het weer, bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. Maar als het regent, dan is het wel een stukje koeler.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Schaap met John Schaap.

Justine Belmelei met haar uithaal. Waarmee ze geschiedenis schreef, omdat er tijdens haar uitvoering, tijdens het Eurovisie Songfestival, volledig misging. Ze zat er helemaal naast.

Niets is alleen, zo heet de single van Sherry Ann. Het was een bingo schijf. En je hoort daar nog regelmatig met dat plaatje. Sherry Ann was dit samen met Big Two. Ja, dat heb je goed. Je bent gevonden door mij. Want zo'n leuk liedje als dit zie ik natuurlijk ook niet over het hoofd.

de Nijs, hou me vast. Vroeger, in mijn jeugd, hadden we thuis een tegel hangen met een tekst van Toon Hermans die altijd indruk op me maakte. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht. Iemand die met je lacht en met je grient. Dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Deze prachtige tekst hoor je nu in dit liedje. Hier zijn Gerard Joling en Toon Hermans.

voor je pit of voor je weg. Pas als je iemand hebt die met je lacht.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Mike Peterson, Samen zijn we één. De remix-uitvoering hier op Bingo FM. En tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht er nodig zijn. We hebben lekkere platen voor je klaarstaan. Straks in dit uur ook nog even kijken wat het broodje speciaal is. En nog veel lekkere muziek. Hier is Glennis Grace.

en Duizend Rozen. Daar horen we nog Miek Harren trouwens met Gekkenhuis. Ja, als je wel eens om je heen kijkt en denk je van, nou, het is echt wel een gekkenhuis. Maar soms heb je ook van die momenten dat denk je van, hé, waar heb ik jou nou meer gezien? Ja, nou, dat vraagt VOF de Kunst zich ook af. Waar heb ik jou meer gezien?

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een stadsbus heeft vanmorgen uren vastgestaan in de wijk Hoograven door een verkeerd geparkeerde auto. De eigenaar van die auto was niet te vinden en de buschauffeur kon de bocht niet maken bij het Kastelenplantsoen. Andere bussen moesten een andere route nemen. Volgens buurtbewoners zijn er vaker problemen met lijnbussen door fout geparkeerde auto's. Een sleepwagen heeft de auto weggehaald. De vogelopvang in Utrecht heeft het druk door het West-Nijl-virus. Dagelijks komen er zieke vogels binnen. Vooral kraaien, kuikens en eksters. En het kan snel gaan, zien ze bij de opvang.
2: Dat is een van de kenmerken van de West-Nijl-virus. Dat ze opeens plotsklap dood kunnen gaan. En ik moet zeggen dat ik met de ekster die ik hier heel moeilijk zie doen. Die heeft ongecoördineerd gedrag. Hij heeft neurologische verschijnselen. Hij is instabiel. Die gun ik, om eerlijk te zeggen. Euthanasie, want ik een lijdensweg.
1: Het virus wordt door muggen overgebracht. Die muggen kunnen dat overbrengen, ook op mensen. In onze provincie zijn al meerdere mensen besmet geraakt. Een man uit de regio is eraan overleden. De Universiteit Utrecht heeft lesmateriaal gemaakt over spionage, sabotage en cyberaanvallen. Utrechtse onderzoekers leggen jongeren uit hoe een schaduwoorlog werkt. Docenten krijgen kant-en-klare lessen voor de basisschool, middelbare school, het mbo en hbo. En scholen kunnen dat gratis ophalen bij de universiteit. Het weer, bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. Maar als het regent, dan is het wel een stukje koeler.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is vandaag van Sormieu. Een Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. Maar wel een lekkere plaat dat je denkt van nou, dan heb ik weer zin in de hele dag. En dan wordt het heet Multicolor hier op Bingo FM.

Wijngaard. En daar zat ik nog even op te wachten. Als chauffeur ben ik geboren. En ik zou zeggen, hou hem tussen de lijntjes in de gepoetste kant boven. Hier is Rutger van Barneveld.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In twee gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker één dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: is Montreal. Groot en lekker bombastisch ook, met die drums en alles erbij. Hier is Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Richel Heerly, de Beerly, of HDP, zo mag je het ook noemen natuurlijk. Je luistert naar Bingo FM, we zijn bezig met het lunchpakket. En we gaan even terug in de tijd. En dat doen we met de dijk. En als je lekker mee wilt dansen, we hebben dansvergunning tot 2 uur. Dus ik zou zeggen, doe

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Een stadsbus heeft vanmorgen uren vastgestaan in de wijk Hoograven door een verkeerd geparkeerde auto. De eigenaar van die auto was niet te vinden en de buschauffeur kon de bocht niet maken bij het Kastelenplantsoen. Andere bussen moesten een andere route nemen. Volgens buurtbewoners zijn er vaker problemen met lijnbussen door fout geparkeerde auto's. Een sleepwagen heeft de auto weggehaald. De vogelopvang in Utrecht heeft het druk door het West-Nijl-virus. Dagelijks komen er zieke vogels binnen. Vooral kraaien, kuikens en eksters. En het kan snel gaan, zien ze bij de opvang.
4: Dat is een van de kenmerken van de West-Nijl-virus. Dat ze opeens plotsklap dood kunnen gaan. En ik moet zeggen dat ik met de ekster die ik hier heel moeilijk zie doen. Die heeft ongecoördineerd gedrag. Hij heeft neurologische verschijnselen. Hij is instabiel. Die gun ik, om eerlijk te zijn. Zeggen euthanasie, want dikke lijdensweg.
3: Het virus wordt door muggen overgebracht. Die muggen kunnen dat overbrengen, ook op mensen. In onze provincie zijn al meerdere mensen besmet geraakt. Een man uit de regio is eraan overleden. De Universiteit Utrecht heeft lesmateriaal gemaakt over spionage, sabotage en cyberaanvallen. Utrechtse onderzoekers leggen jongeren uit hoe een schaduwoorlog werkt. Docenten krijgen kant-en-klare lessen voor de basisschool, middelbare school, het mbo en hbo. En scholen kunnen dat gratis ophalen bij de universiteit. Het weer bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. Maar als het regent, dan is het wel een stukje koeler.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb even zitten kijken in die oude platendoos en ik kwam walsend het archief uit met deze plaat van Marianne Weber. En als de rozen weer in bloed...

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Dag.

Jake Holsken, momento. Ja, het momento is aangekomen dat ik buiten ga spelen. En mijn kui wil laten gaan pakken. Ik wens je straks veel plezier met Lawrence. Die gaat ook weer leuke platen draaien. Ik heb stiekem in zijn playlist zitten kijken. Maar dat komt wel goed. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Frans Bauer, die kan ook zeker niet ontbreken in het rijtje van Bingo in de Middag. Heb je even voor mij. Nou, ik hoop dat ik jouw aandacht heb mogen krijgen, want we zijn uitgeluncht met Henry. Dankjewel Henry voor jouw lunch en we gaan nu verzadigd en wel weer chillen. Een beetje uitbuiken, genieten van Bingo in de Middag, waar je ook bent, op je werk, op kantoor. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Of misschien wel op de bouw, whatever. Het maakt niet uit waar je ook bent. Je geniet van Bingo FM, Nederlandstalige muziek die komt voorbij. Met een uitzondering, 3:15. Want dan hoor je een lekker fout momentje. We gaan naar Willeke Alberti met Johnny de Mol. De glimlach van een kind.
1: Jij bent zo wijs.
2: Dat zegt een kind.
1: Jij bent zo grijs.

Je hoorde vrouwtje met S10, ik haat hem voor jou. Nou, dat hoeft helemaal niet gehaat te worden, hoor. Gewoon lekker positief blijven. Positief in het leven staan, want er is al haat genoeg in de wereld, hè. Je luistert naar de Stadsteller van Utrecht. Dinsdagmiddag, de 8e september 2026. Met Numidia en John Dest.

Vincent met More Amor Por Favor op Bingo. En de volgende media met John West, Habibi. We gaan naar Nielson met Jaap Reesema, Grijs.

bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb de dure

0: disco.
1: Een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

de disco, een klassieker van Noodweer. Ja, nou ja, Bitterstip liedje. Nou ja, ik vind het wel grappig. Hij staat er gewoon in. Leuk toch? 107.7 FM, DAB+, via bingo.fm.nl en de app zijn we te beluisteren. Ga je nu Rolf Sanchez horen en zo dadelijk Suzanne Vreek met Halverwege.

0: regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Een stadsbus heeft vanmorgen uren vastgestaan in de wijk Hoograven door een verkeerd geparkeerde auto. De eigenaar van die auto was niet te vinden en de buschauffeur kon de bocht niet maken bij het Kastelenplantsoen. Andere bussen moesten een andere route nemen. Volgens buurtbewoners zijn er vaker problemen met lijnbussen door fout geparkeerde auto's. Een sleepwagen heeft de auto weggehaald. De vogelopvang in Utrecht heeft het druk door het West-Nijl-virus. Dagelijks komen er zieke vogels binnen. Vooral kraaien, kuikens en eksters. En het kan snel gaan, zien ze bij de opvang.
3: Dat is een van de kenmerken van de West-Nijl-virus. Dat ze opeens plotsklap dood kunnen gaan. En ik moet zeggen dat ik met de ekster die ik hier heel moeilijk zie doen. Die heeft ongecoördineerd gedrag. Hij heeft neurologische verschijnselen. Hij is instabiel. Die gun ik, om eerlijk te zeggen. Euthanasie, want ik een lijdensweg.
2: Het virus wordt door muggen overgebracht. Die muggen kunnen dat overbrengen, ook op mensen. In onze provincie zijn al meerdere mensen besmet geraakt. Een man uit de regio is eraan overleden. De Universiteit Utrecht heeft lesmateriaal gemaakt over spionage, sabotage en cyberaanvallen. Utrechtse onderzoekers leggen jongeren uit hoe een schaduwoorlog werkt. Docenten krijgen kant-en-klare lessen voor de basisschool, middelbare school, het mbo en hbo. En scholen kunnen dat gratis ophalen bij de universiteit. Het weer, bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden. Maar als het regent, dan is het wel een stukje koeler.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Django Wagner en Peter Beense met vanaf vandaag. Er wordt regionale nieuws, meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Bluff. Dit is Hemingway.

Marta Steenwijk met Een blik is genoeg. En daarvoor hoorde je nog Bluff met Hemingway. Met mijn tweede bakje koffie van vanmiddag gaan we lekker genieten van Wesley Klein met... Wat gaat voor? Oh ja, met niet. Niet zo bij mij. Ja, dat krijg je als je hem aan een playlist zit te rommelen. En dan een beetje naar boven scroll. Oh ja, met niet. Niet zo bij mij. Ja, dat krijg je als je hem aan een playlist zit te rommelen. En dan een beetje naar boven scrollt. Ik was even niet meer up-to-date. Alsjeblieft, Wesley Klein.

Vinci met Zeg mij dat dit liefde is. 3:15. Nog een half uurtje en dan hoor je weer een fout momentje. Geef jouw keuze door via de app of via de mail. Of via mijn eigen Instagram trouwens. @LorisNicolaas. Dan mag je me gelijk even volgen. Dan ga ik jou terugvolgen. Wil je wel gelijk even iets mededelen? Ik post best wel veel. Dus daar moet je wel tegen kunnen.

Tessa June met Achterbank. Hij komt steeds vaker weer voorbij, hè? Babette en Soy Kroon. Ja, het is ook een prachtige plaat. Was tijdens de afscheid van Laura Selmers.

Een leven lang van Wimmy Bauma. En ik ga er nog eentje doen. Zo dadelijk het NWS-journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje bingo in de middag. Blijf er lekker bij. En denk even na, een foutbom momentje 3:15. Lawrence@bingofm.nl. Geef je suggestie door met de app. Of via mijn eigen Insta, @LawrenceNuclaas. En mocht je zelf op de zender te horen willen zijn, dan kun je ook de showbox inspreken via 0909. En dan 321-2211.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou

0: om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat hij zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Rutje Kot met de nacht met jou. Hoi, dat zijn wel bepaalde verlangens, hè? Oh, en dat net iets over drie op deze dinsdagmiddag. Nou, waar mensen al niet aan zitten denken. We gaan naar Diggy Dex en J.W. Roy. Treur niet, ode aan het leven.
1: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede.

Loezoe van Marco Schuitmaker. Ja, dat betekent gewoon straattaal of wat jongere taal. De Gen Z's van tegenwoordig. Volgens mij pleit of zo. Ja, weggaan. Loezoe, toch? Zeg ik nou iets helemaal verkeerds. Nou, mocht ik het verkeerd hebben gezegd, corrigeer me even. Stuur maar een berichtje naar de studio. Zo dadelijk een fout momentje naar Robert van Nemert, toch? Daar wil ik niet heen door. Nee, naar de gevangenis. Is het

0: me dan.
1: Als je kan. De gevangenis van Robert van Hemert. Nou, aan de andere kant, als je de gevangenis ingaat, behoud je dan je WW of een uitkering of je salaris? Dat vraag ik me af. Volgens mij, nou, ik ben er niet helemaal in thuis. We gaan naar een fout momentje. Westlife, If I Let You.

Leeuwans met Travassi. Rijden in een wagentje. En daarvoor hoorde je Westlife met If I Let You Go. We gaan naar Han van Eyck met Leef.

0: John de Bever met Als je nu nog niet weet. Nou, als je nu nog niet weet dat het nu tijd is voor het regionale nieuws van 3:30... dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je geen vaste luisteraar van Bingo. Maar dan ben je wel, hè. Hey, graag tot zo. Bingo FM.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemiddag. FC Utrecht heeft zojuist de achterstand tegen Go Ahead Eagles goed gemaakt. In een leeggal gewaard werd het 3-3 gelijk spel. Dit was het eerste doelpunt van FC Utrecht.
10: Ja! Het is 2-3. Mathijs Didden met zijn tweede doelpunt van het seizoen.
9: En daarna kwam een penalty.
10: 89e minuut, aanloop van Stepanov. Stepanov, ja! Het is 3-3.
9: De wedstrijd werd gespeeld in een leeg stadion en dat was best een beetje raar, zegt onze verslaggever.
10: Het doet mij terugdenken aan de tijd van corona. Dus dat is zo'n vreemde gewaarwording om dat mee te maken. Ja, dat effect, dat hebben we vandaag ook.
9: Het ging om de laatste 26 minuten, die moesten nog worden gespeeld. Zaterdag werd de wedstrijd stilgelegd na gedoe op de tribune met vuurwerk en bekers. Deskundigen adviseren TBS voor de vrouwelijke verdachte uit de Woudenbergse zedenzaak die nu bezig is in Utrecht. De vrouw heeft meerdere stoornissen, vooral door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. De deskundigen konden geen advies geven over de medeverdachte, haar ex. De twee worden verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van heel jonge kinderen. Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is vanmiddag een fatbiker tegen de zijkant van de tram aangereden. Omstanders zagen dat de fietser met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, wordt allemaal onderzocht. Door de botsing kwam het tramverkeer richting Nieuwegein tijdelijk stil te liggen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Wie normaal met het OV reist, moet morgen rekening houden met de stakingen. Personeel van treinen, bussen en trams legt in het hele land het werk neer. En daardoor zullen meer mensen de auto pakken en dan worden er meer files verwacht tijdens de spits. Werk thuis als het kan, is het advies. Vanavond eerst nog nat, vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen buien met soms regen en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Toetsenbordheld van Robin van Herwijnen. Toetsenbordhelden, ja, die kennen we wel. Ik vind een toetsenbordheld bijvoorbeeld, dat wordt ook wel eens gebruikt in benaming als je dan een review schrijft, bijvoorbeeld op Google of op thuisbezorg.nl. Ja, dan zit je veilig achter de computer gewoon te typen of je mening te geven op allerlei zaken. Bijvoorbeeld misschien als je het ergens niet mee eens bent onder een nieuwsbericht of nou ja, je weet het. Dan ben je gewoon een toetsenbordheld. Daar wordt het eigenlijk een beetje mee bedoeld. Er wordt regionaal het nieuws en we gaan nu naar Gordon. Ik bel je zomaar even op en de drie A's, die hoor je daarna. Naar Gordon.

Termin met Dicht bij mij. Nou, een klassieker van Rob de Nijs. Bier is bitter. Ik wens je heel veel plezier met Kevin Scholten. Jouw gids in de spits. Live vanuit Nieuwegein zit hij weer klaar voor je. Voor 2 uur lang onderweg naar huis.

0: zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: laten we nog eventjes gaan kijken of er nog files zijn. We starten op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen 16 minuten. H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Waardenburg 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes ongeveer 14 minuten. H27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knopendunette 17 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 6 minuten. Dan nog even de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 6 minuten vertraging.
1: Van 4 tot 6. Op weg naar huis met Ken.

Het is vanmiddag uitgespeeld. En ja, hoe dat is afgelopen, dat hoor je zo hier op Bingo FM. Tijdens op weg naar huis. Eerst tijd voor Michael Seeger. Dit is muziek van Arne Jansen en Zeg eens meisje.

0: dik en dubbel goed gemaakt. Want ja, er werd gescoord door Matthijs Didde in de 77e minuut. En door middel van een penalty werd er door Stefanov gescoord. En bleef het 3-3. Nou, in ieder geval weer een puntje te pakken. En laten we hopen dat FC Utrecht deze, nou toch wel, verdiende 5 volhoudt. En dat we op deze manier aankomende zondag om 11:15 nog meer punten gaan binnenharken. En het allemaal tegen Excelsior. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met het goede doel. En we gaan even zingen over België hier op Bingo FM.
1: Muziek uit eigen land, je kent het meteen.
2: Tot 6 uur, op weg naar huis met Kevin Scholten.

Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Het waren de vragen die werden gesteld tijdens dit nummer van Het Goede Doel. Wel getiteld België, lekker op weg richting huis. En we rijden met je mee tot aan 6 uur vanavond. Of misschien ben je al bezig met de laatste loodje van je werkdag. Maar ja, aan de andere kant kan het ook zeker te weten zo zijn dat er nog een avond in jaar komt en dat je bij jezelf denkt, schotten, volgens mij moet ik zo nog eventjes aan het werk. Nou ja, laat de radio aan, want we hebben hele leuke platen voor je klaarstaan. De volgende plaat die we gaan draaien, ja, die kwam voorbij tijdens de beste zangers van Nederland. En die stond vorige week in het teken van Cluzo. En daar heeft Busy een hele leuke versie voor gemaakt van het nummer Anne. En dat klinkt ongeveer zo. Anne.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan. Dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. FC Utrecht heeft zojuist de achterstand tegen Go Ahead Eagles goed gemaakt. In een leeggalgenwaard werd het 3-3 gelijk spel. Dit was het eerste doelpunt van FC Utrecht.
3: Ja! Het is 2-3. Mathijs Didde met zijn tweede doelpunt van het seizoen.
2: En daarna kwam een penalty.
3: 89ste minuut, aanloop van Stepanov. Ja! Het is 3-3.
2: De wedstrijd werd gespeeld in een leeg stadion en dat was best een beetje raar, zegt onze verslaggever.
3: Het doet mij terugdenken aan de tijd van corona. Dus dat is zo'n vreemde gewaarwording om dat mee te maken. Ja, dat effect, dat hebben we vandaag ook.
2: Het ging om de laatste 26 minuten, die moesten nog worden gespeeld. Zaterdag werd de wedstrijd stilgelegd na gedoe op de tribune met vuurwerk en bekers. Deskundigen adviseren TBS voor de vrouwelijke verdachte uit de Woudenbergse zedenzaak die nu bezig is in Utrecht. De vrouw heeft meerdere stoornissen, vooral door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. De deskundigen konden geen advies geven over de medeverdachte, haar ex. De twee worden verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van heel jonge kinderen. Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is vanmiddag een fatbiker tegen de zijkant van de tram aangereden. Omstanders zagen dat de fietser met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, wordt allemaal onderzocht. Door de botsing kwam het tramverkeer richting Nieuwegein tijdelijk stil te liggen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Wie normaal met het OV reist, moet morgen rekening houden met de stakingen. Personeel van treinen, bussen en trams legt in het hele land het werk neer. En daardoor zullen meer mensen de auto pakken en dan worden er meer files verwacht tijdens de spits. Werk thuis als het kan, is het advies. Vanavond eerst nog nat, vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen buien met soms regen en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels ben je weer op de hoogte gesteld wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ook ben je inmiddels op de hoogte wat betreft de situatie op de weg. Je krijgt zo nog eventjes mijn klassieker en mijn favoriete plaat. En we kijken nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ik heb vooral heel veel leuke platen voor je klaarstaan. Net als deze klassieker van...

Ronnie Tolber en Cisco Peters. En wij gaan even kijken naar de files. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Voorthuizen 18 minuten. H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knoopend Oude Rijn 14 minuten vertraging. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Haarlem en Bodegraven 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 5 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes 11 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Houten 15 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 9 minuten. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Knoopend Hoevelaken ongeveer 6 minuten vertraging.

Alles mag van mij. Op het 24 oktoberplein in Utrecht is vanmiddag een fatbiker tegen de zijkant van een tram gereden. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur vanmiddag en de fietser raakte gewond en is volgens de getuigen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Door de botsing lag het tramverkeer richting Nieuwegein tijdelijk stil. UOV laat weten dat reizigers nog rekening moeten houden met dat vertraging. Voor het autoverkeer ontstond er een lichte verkeershinder door het ongeluk. De fatbiker raakte flink beschadigd en de voorvork is door de klap volledig verbogen. Nou ja, laten we hopen dat het in ieder geval met de persoon in kwestie goed gaat. En ja, als daar meer over bekend is, hoor je dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan door met Billy Dans en Tino Martin. En ik hoor niets geks.

26 september opent op het Berlijnplein de nieuwe spielinstallatie. Huis Raum en studio Karstenboom ontwikkelden deze mobiele speelplek voor kinderen met een zonnebeperking. Rolstoelhelling, prikkelarme plekken en tractionele speelelementen maken samen spelen toegankelijker. Na de opening reist Huis langs scholen, zorgcentra's en pleinen door het hele land. Van 17 tot en met 25 oktober is de installatie ook te zien tijdens de Dutch Design Week. En dat allemaal in Eindhoven, dus dat je het even weet. Maar ja, misschien wel leuk, hè, om ook sowieso eens een keer mee te maken, ook namens de kinderen natuurlijk. Ja, dat het niet allemaal vanzelfsprekend is en dat het wel mooi is om op deze manier met elkaar samen te kunnen spelen. Althans, dat vind ik. En ja, als we wat beelden hebben en dergelijke, dan ga je die vast en zeker zien op RTV Utrecht of op bingofm.nl.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 22 minuten. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroenhoevelaken 6 minuten. H2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten. En de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel 12 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 6 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoop in Maandenbroek ongeveer 8 minuten. Het allemaal in verband met een kapotte vracht. De auto en de oprit is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 7 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 13 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten ongeveer 12 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 9 minuten vertraging. En zoals de afgelopen dagen is de snelweg niet toegankelijk voor vrachtwagens. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en Knoopend Hoevelaken zo 5 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Ons pakken ze niet.
1: We hadden het gisteren al even over. Morgen, woensdag 9 september, ligt het openbaarvervoer in de provincie Utrecht grotendeels stil. Dat allemaal door een 24-uur staking van FNV en CNV.

iets te zoeken. Of eventueel anders toch vanuit huis te gaan doen. Dus ja, dat wordt nog wel een klein probleempje, denk ik zo. Maar ja, nog even een kleine reminder. Ik ben wel bang dat de ochtendspits enorm heftig wordt. En ik vrees ook morgenmiddag de weg richting huis. Maar ja, wij houden het voor je bij hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Hier is Sony Defy en sluit mijn armen.

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemiddag. FC Utrecht heeft zojuist de achterstand tegen Go Ahead Eagles goed gemaakt. In een leegal gewaard werd het 3-3 gelijk spel. Dit was het eerste doelpunt van FC Utrecht.
8: Het is 2-3. Wat is dit met zijn tweede doelpunt van het seizoen?
7: En daarna kwam een penalty.
8: 89ste minuut, aanloop van Stepanov. Het is 3-3.
7: De wedstrijd werd gespeeld in een leeg stadion en dat was best een beetje raar, zegt onze verslaggever.
8: Het doet mij terugdenken aan de tijd van corona. Dus dat is zo'n vreemde gewaarwording om dat mee te maken. Ja, dat effect, dat hebben we vandaag ook.
7: Het ging om de laatste 26 minuten, die moesten nog worden gespeeld. Zaterdag werd de wedstrijd stilgelegd na gedoe op de tribune met vuurwerk en bekers. Deskundigen adviseren TBS voor de vrouwelijke verdachte uit de Woudenbergse zedenzaak die nu bezig is in Utrecht. De vrouw heeft meerdere stoornissen, vooral door jarenlang seksueel misbruik door haar vader. De deskundigen konden geen advies geven over de medeverdachte, haar ex. De twee worden verdacht van jarenlang ernstig seksueel misbruik van heel jonge kinderen. Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is vanmiddag een fatbiker tegen de zijkant van een tram aangereden. Omstanders zagen dat de fietser met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, wordt allemaal onderzocht. Door de botsing kwam het tramverkeer richting Nieuwegein tijdelijk stil te liggen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Wie normaal met het OV reist, moet morgen rekening houden met de stakingen. Personeel van treinen, bussen en trams legt in het hele land het werk neer. En daardoor zullen meer mensen de auto pakken en dan worden er meer files verwacht tijdens de spits. Werk thuis als het kan, is het advies. Vanavond eerst nog nat, vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen buien met soms regen en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
9: Ja, en dan reflecteren de situatie op de weg, tenminste als de pagina wil laden. Ja, daar is die. Hij in Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 24 minuten. Dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroenhoevelaken 9 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Maandenbroek 7 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn 21 minuten. En de H12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 6 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 16 minuten. En de H27 Utrecht richting Almere tussen Utrecht-Noord en Huizen ongeveer 22 minuten vertraging. H27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten ongeveer 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Lexmond 6 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 17 minuten vertraging. En zoals de afgelopen dagen is de snelweg dicht voor vrachtwagens. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken ongeveer 5 minuten. Tot zover de fileinformatie.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

bijvoorbeeld een flesje drinken koop, dan zal ik zeker te weten het flesje drinken namelijk gewoon deponeren in de prullenbak zodra die leeg is. Maar ja, en niet over na te denken dat dat statiegeld oplevert en er natuurlijk mensen zijn die deze uit de prullenbak vissen. Ja, misschien toch beter over nadenken, maar aan de andere kant, ja, dat statiegeld. Ik vind het af en toe wat smerig, hoor. Dan ga je hier blikjes en flesjes in leveren. Heb je een enorme vieze tas omdat die blikjes aan alle kanten lekken. Ja, ik vind het nog steeds wel een dingetje, hoor. Maar dat even tezijde. Wij gaan een mooie plaat draaien en dat van Iberens en voor altijd.

afgelopen zaterdag in het teken stond van die Berendsen. En zo, Olivier zong dit prachtig mooie nummer voor altijd. Ik ga van de week eens even zoeken naar deze plaat. En even kijken of we de versie van Zo, Olivier van internet kan afplukken. Het zit erop voor deze dinsdagmiddag. Dankjewel voor het luisteren. Zo, heel veel plezier bij de non-stop. En vanavond rond de klok van 11 uur kan je luisteren naar Loris Nicolaas en hij neemt je mee naar bed. Morgenmiddag rond de klok van 4 uur. Dan ben ik te graag weer met een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis. Kijken we naar het nieuws uit de stad Utrecht. En we houden de files nauwlettend voor je in de gaten. En voor de rest draai ik voor jou de lekkerste Nederlandstalige platen zo tijdens de spits. Ik ga je achterlaten met die grote hit van Rutger van Barneveld, die zwoele zomernachten. Voor de rest wens ik je een hele fijne avond toe. Geniet zo van het avondeten. En heel graag tot morgen hier op Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de man uit Woudenberg en 20 jaar cel en tbs voor zijn ex-vrouw. Ze zouden honderden keren ernstig seksueel misbruik hebben gepleegd van kinderen op wie ze paften. Sommige slachtoffers kregen GHB. De man was bloedgevaarlijk, zegt justitie. De kinderen waren 0 tot 10 jaar, 5 meisjes en een jongetje. Het onderzoek naar het gooien van vuurwerk en bekertjes bij FC Utrecht afgelopen weekend is in volle gang. De aanklager betaald voetbal is ermee bezig. Volgens de voetbalbond gaat het nog wel een paar weken duren. Zeer waarschijnlijk krijgt FC Utrecht straf. Dat is wel eens vaker gebeurd. Vanmiddag is de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgespeeld. Het werd 3-3 gelijkspel. Er is weer het een en ander veranderd op de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerst was hij juist doorgetrokken, maar niemand wist waar hij aan toe was. Vanavond eerst nog nat, vannacht dan koelt het af tot 11 graden. Morgen buien met kans op onweer, maximaal 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Rob Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
7: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
8: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
9: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
6: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de man uit Woudenberg en 20 jaar cel en tbs voor zijn ex-vrouw. Ze zouden honderden keren ernstig seksueel misbruik hebben gepleegd van kinderen op wie ze paften. Sommige slachtoffers kregen GHB. De man was bloedgevaarlijk, zegt justitie. De kinderen waren 0 tot 10 jaar, 5 meisjes en een jongetje. Het onderzoek naar het gooien van vuurwerk en bekertjes bij FC Utrecht afgelopen weekend is in volle gang. De aanklager betaald voetbal is ermee bezig. Volgens de voetbalbond gaat het nog wel een paar weken duren. Zeer waarschijnlijk krijgt FC Utrecht straf. Dat is wel eens vaker gebeurd. Vanmiddag is de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgespeeld. Het werd 3-3 gelijkspel. Er is weer het een en ander veranderd op de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerst was hij juist doorgetrokken, maar niemand wist waar hij aan toe was. Vanavond eerst nog nat, vannacht dan koelt het af tot 11 graden. Morgen buien met kans op onweer, maximaal 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de man uit Woudenberg en 20 jaar cel en tbs voor zijn ex-vrouw. Ze zouden honderden keren ernstig seksueel misbruik hebben gepleegd van kinderen op wie ze paften. Sommige slachtoffers kregen GHB. De man was bloedgevaarlijk, zegt justitie. De kinderen waren 0 tot 10 jaar, 5 meisjes en een jongetje. Het onderzoek naar het gooien van vuurwerk en bekertjes bij FC Utrecht afgelopen weekend is in volle gang. De aanklager betaald voetbal is ermee bezig. Volgens de voetbalbond gaat het nog wel een paar weken duren. Zeer waarschijnlijk krijgt FC Utrecht straf. Dat is wel eens vaker gebeurd. Vanmiddag is de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgespeeld. Het werd 3-3 gelijkspel. Er is weer het een en ander veranderd op de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerst was hij juist doorgetrokken, maar niemand wist waar hij aan toe was. Vanavond eerst nog nat, vannacht dan koelt het af tot 11 graden. Morgen buien met kans op onweer, maximaal 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen

0: Is nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
1: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene...

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Justitie eist 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de man uit Woudenberg en 20 jaar cel en tbs voor zijn ex-vrouw. Ze zouden honderden keren ernstig seksueel misbruik hebben gepleegd van kinderen op wie ze paften. Sommige slachtoffers kregen GHB. De man was bloedgevaarlijk, zegt justitie. De kinderen waren 0 tot 10 jaar, 5 meisjes en een jongetje. Het onderzoek naar het gooien van vuurwerk en bekertjes bij FC Utrecht afgelopen weekend is in volle gang. De aanklager betaald voetbal is ermee bezig. Volgens de Voetbalbond gaat het nog wel een paar weken duren. Zeer waarschijnlijk krijgt FC Utrecht straf. Dat is wel eens vaker gebeurd. Vanmiddag is de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgespeeld. Het werd 3-3 gelijkspel. Er is weer het een en ander veranderd op de drukste verkeerspunten voor fietsers en voetgangers in Utrecht. Het gaat om de kruising bij Utrecht Centraal, Tivoli, Vredenburg en Hoogkaterijnen. Het zebrapad is daar nu weggehaald. Eerst was die juist doorgetrokken, maar niemand wist waar die aan toe was. Vanavond eerst nog nat, vannacht dan koelt het af tot 11 graden. Morgen buien met kans op onweer, maximaal 19 graden.
0: Bingo non-stop.

eerst die bang maakt, dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip. Dromen dat ik vastzit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad.

0: 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit.
1: Bingo non-stop.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten.

0: In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog twee keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Laurens Nicolaas.

kijk niet achterom, maar kijk vooruit. Dat is ook mijn motto. Je hoorde Babette met Soy Kroon hier op Bingo. Op deze dinsdag, de 8e september. Fijn dat je erbij bent, een uurtje. En naar Bebbert Lawrence met nu Gerard Joling. En hij is gewoon 24 uur verliefd. Je weet

en Gitaar in de Nacht van Nelis Leeman. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Rick. En Rick, je vraagt om Metallica met Nothing Else Matters. Die hoor je nu als fout moment op deze dinsdagavond, de 8e september 2026.

0: Je hoorde net nog Metallica met de Nothing Else Matters. Rick, dank je voor het aanvragen via Adlors Duclaas op Instagram. En dit was Guus Meeuwis, Brabant. En het is nu tijd voor Gino Schallenberg. Ik kon geen afscheid nemen.
1: Ieder woord wat ik wil zeggen

had ik je maar Noord. Gezoend van Lara Mila op Bingo. Ik bedank voor het luisteren. Dit was naar Bama Lawrence. Het was weer een erg gezellig. Editie 8 september zit er weer op. Ik was mijn tas alweer kwijt. Ja, Lawrence is een beetje raar bezig. Ik sluit af met Yves Berensen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.